0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. Een 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Hij zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
4: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
3: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
5: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
3: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
5: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
4: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je hoort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen. Werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Eimond 360.
9: na 10 uur. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.

0: Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Het is vandaag donderdag 9 juli 2026. Je hoort dus juist muziek uit 1978 van Frankie Valli en Creed. En daarvoor uit 1967 The Equals en Baby Come Back. Op deze heerlijke zonnige donderdag. Het is ook nog de verjaardag van een van mijn favoriete zangeressen, namelijk Journey Kaagman van Earth and Fire. Daar gaan we uiteraard aandacht aan besteden. Verder de nieuwe wijkschijf gaan we zo draaien. Ik heb het weerbericht voor je. De instrumentale bijdrage. We hebben een rondje Hollands. Drie populaire Nederlandstalige platen van dit moment. Ga ik achter elkaar zitten voor je. We gaan ook 50 jaar terug in de tijd. Dat stond er toen in de Nederlandse top 40 op nummer 27. Ga ik je later iets meer over vertellen. De eerste jaren vandaag, de grootste bericht op deze dag. En je mag bellen voor verzoekplaat. 025-1-254-958 of 085-20-20-300. Maar nu eerst de wijkschijf. Je hoort het allemaal in de Ochtendmix op Eimond 360. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: Berendsen, misschien is het tijd. En daarom een klein beetje aandacht voor deze plaat de afgelopen dagen in de ochtendmix. Heel iets anders nu.
1: Het weerbericht in de ochtendmix wordt verzorgd door Meteolink.nl.
0: In het noorden en oosten komt vanochtend vrij veel bewolking voor en regionaal is het nevelig en mistig. Ook elders kan tijdelijk nog wat bewolking zichtbaar zijn. In het zuiden en westen schijnt de zon en gaandeweg de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur loopt vrij snel op, zo rond de 19 graden om 11 uur. In het noordoosten en het oosten is het al 23 graden. Vanmiddag kijken we ook even naar. Tijdens de middaguren wordt het vanuit het zuiden steeds zonniger en is het overal droog. In het noordoosten is de bewolking het langst hardnekkig. Maar uiteindelijk verdwijnt ook daar de grijzigheid. De noordenwind is meest matig en de temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden van het land zijn dan ook groot. In het noorden wordt het 20 tot 22 graden, in het midden 25 tot 27 graden en ten zuiden van de grote rivieren 28 of 29 graden. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal 30 graden worden. Vanavond komen alleen in het noordoosten nog wolken voor. Elders is het vrij helder met hooguit wat sluierwolken. De zon zal dan nog een flinke tijd schijnen, want pas tegen 10 uur gaat ze onder. Het koelt geleidelijk af en rond zonsondergang is het 16 tot 18 graden in het noorden, tot 22 graden in het zuiden. Het is dan ook een heerlijke avond voor een wandeling of om even lekker buiten te gaan zitten. In de nacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden trekt lage bewolking vanaf de Noordzee binnen en komt nevel en mist voor. De noordoostenwind is niet meer dan zwak en het koelt uiteindelijk af naar 12 graden in het binnenland en naar 16 graden in de kustgebieden. Morgenochtend begint de dag in het noordelijke plaatselijk grijs met laaghangende bewolking en lokaal ook nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt en de zon zal volop schijnen. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en rond het middaguur is het 20 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. In de middag is het zonnig en zomers. Er waait een meest matige noordoostenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 graden op de Waddeneilanden, naar 22 tot 25 graden elders in het noorden. In de rest van het land is het 27 tot 29 graden. En hier en daar wijst de thermometer 30 graden aan. Morgenavond stroomt in het noorden weer laaghangende bewolking vanaf de Noordzee binnen. Elders blijft het helder. De temperatuur daalt langzaam en halverwege de avond is het van noord naar zuid 19 tot 26 graden. Het is dan ook aangenaam zomeravond weer en prima weer om het weekend met een barbecue in te luiden. In de nacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar 14 tot 17 graden. Nou, en zaterdag blijft het ook zonnig en zomers. En zondag, dan is er ook heel veel zon. Tot zover het weerbericht in de ochtendmix op Eimond 360.

Een klein stukje van Earth and Fire vanwege de verjaardag vandaag van Journey Kamon. Ze gaat feestje vieren en 79 kaartjes uitblazen vandaag. Ik denk, ach, ik ga even een stukje van een LP draaien. Atlantis and Fluffy the Cat. Later nog een opname van Earth and Fire, maar dat zal in het tweede gedeelte gaan worden. Voordat we naar een rondje Hollands gaan, eerst nog eventjes muziek van The Al Parsons Project.

0: gaan zo luisteren naar een rondje Hollands. Maar eerst nog even een inkomend bericht.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, dat klopt. Brand verwoest meerdere strandhuisjes op het strand van Wijk aan Zee. Bij een grote brand op het strand op de grens van Wijk aan Zee en Velsen Noord zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere strandhuisjes verwoest. De brandweer werd rond 2 uur vannacht opgeroepen voor een melding van brand in een woning. Maar ter plaatse bleek het te gaan om brand in meerdere strandhuisjes. Voor zover bekend is 1 persoon met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De brand breidde zich zo snel uit dat de brandweer vrijwel direct opschaalde naar zeer grote brand. Voor zover bekend zijn in ieder geval 4 strandhuisjes volledig verwoest. De brandweer kreeg bij de bestrijding hulp van de KNRM. Met kustvoertuigen bracht de reddingmaatschappij materialen naar de brandweer, zodat de hulpdiensten beter bij de brandlocatie konden komen. Ook strandhuisjes die niet in brand stonden zijn door de brandweer ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.
0: Is het nu tijd geworden voor een rondje Holland. Samuel Welten met de bankzitters Ferry de Lits en Rutger van Barneveld.
1: Dit is de ochtendmix met een rondje Holland.

het is hem eindelijk gelukt. Een hele vette, dikke hit voor Rutger van Barneveld. Zoele zomernachten. Ferry de Lits met Baco in Monaco. En Samuel Welten samen met de bankzitters uit Slover. Drie populaire Nederlandstalige plaatjes van dit moment. Even in een rondje Hollands gezet. Ik heb zo nog een Nederlandstalige voor je. Van Toontje Lager, Lente in Twente. Maar eerst deze van Diana Ross.

0: eens even aan het snuffelen in de muziekarchief. En toen kwam ik dit plaatje tegen van Toontje Lager, Lente in Twente. En ik wilde hem niet onthouden. We gaan even een duik nemen in het jaar 1976, de Nederlandse top 40. Wij besteden aandacht in Dochtermix op Eimond 360 aan deze lijst, de Nederlandse top 40. Vandaag gaan we eens eventjes kijken wat er op nummer 27 stond, want dat is ook een plaat die nieuw is binnengekomen. Liberation of Man, Love is Under Control.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40?
2: Terug in de tijd.

0: Even terug in de tijd en dat deden we met deze opname van Liberation of Man, Love is Under Control. Ik kreeg zojuist een verzoekplaat binnen van Ali Poelman. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. Nou, gaan we doen, dus helemaal geen probleem, Ali. Een opname van Frans Bauer.
1: Het is weer tijd.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
7: 1968.

0: En we zijn weer terug voor het tweede gedeelte van deze aflevering van de Ochtendmix op donderdag 9 juli 2026. We gingen even terug in de tijd, 1968, met de DVD, Dozy, Bicky, Mick en Tits, The Legend of Xanadu. En uit 1975, Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Inmiddels heb ik drie verzoekplaten voor me liggen. Die ga ik er even bij pakken, want die gaan we eerst maar even inwilligen. Kitty Schoonen heeft gebeld naar een van de nummers van Eimond 360. 0251-254-958 of 085-2020-300. Dus als je in de gelegenheid bent en je wilt graag een bepaald nummer horen, nou, laat het me even weten. 0251-254-958 of 085-2020-300. Kitty Schoon heeft dat dus gedaan. Die vraagt een plaat aan voor alle bewoners van huizen van de Nauwerland. Voor iedereen die luistert, graag de Engelbewaarder. En die komt natuurlijk van Marco Schuitmaker. Dan Johan Blok voor alle collega's. Phil Collins, You Can't Hurry Love. En het andere verzoekje is van Richard van Kempen. Ik hoop dat ik dat goed heb opgeschreven. Ook voor iedereen die luistert, graag een opname van Kees van Kooten en Wim de Bie. De tegenpartij, ook die gaan we draaien.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.

En zeker met dit lied, de tegenpartij, het lijflied. Dus van alle vrije en nog wat. Die titel kan ik verder niet lezen. Inmiddels is er nog een verzoekplaat binnengekomen van...

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Ja, en deze dag is uiteraard 9 juli. Dan beginnen we in het jaar 1572. De Watergeuzen hangen 19 Rooms-Katholieken geestelijken op in een turfschuur bij Den Briel. Ze waren in Gorinchem gevangen genomen uit haat voor de katholieke kerk. Door ze te martelen hoopten de Watergeuzen dat ze hun geloof zouden opgeven. Als blijkt dat dat niet werkt, worden ze vermoord. De 19 zijn in 1867 heilig verklaard door paus Pius de 9e. Gaan we naar 1810. Napoleon verklaart het Koninkrijk Holland voor opgeheven en annexeert Nederland als Frans grondgebied. 1924. De KLM voert haar eerste chartervlucht uit.

Fokstier Nico 11 wordt van het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam naar Parijs gevlogen. 1953. Het altijd drukke New York krijgt er een vervoersvorm bij. De helikopter. Wie van de ene naar de andere kant van de stad wil, kan daarvoor vanaf nu een helikoptervlucht boeken. 1974. De Veronica Omroeporganisatie, VOO, wordt opgericht. Doel is om van Veronica een legale omroep te maken. Binnen 2 weken worden 100.000 mensen lid. 1981. Nintendo brengt in Japan het eerste Donkey Kong-spel uit. In het spel ontvoert de aap Donkey Kong Pauline. Eerst heette ze nog Lady. Geen gamers moeten haar proberen te redden met het figuurtje Jumpman. Die zouden we later leren kennen als Super Mario. 1982. Coca-Cola introduceert in de Verenigde Staten Diet Coke. Cola zonder suiker, maar met andere zoetstoffen. In Nederland zou het drankje Coca-Cola Light gaan heten. 1985. In de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland, wordt de Rainbow Warrior tot zinken gebracht. Het was een van de schepen van milieuorganisatie Greenpeace. Er valt 1 dode te betreuren. Fotograaf Fernando Pereira. De aanslag blijkt later gepleegd te zijn door de Franse geheime dienst. De Rainbow Warrior zou naar Franse territoriale water afreizen om te protesteren tegen kernproeven die daar gehouden werden. 1987. De vaste presentator van de nationale hipparade, Ferry Maat, is op vakantie. En hij zorgt ervoor dat een opvallende collega voor 1 keer het programma overneemt. Ene Tom Maat. Het blijkt André van Duin te zijn. Na afloop krijgt Maat te horen dat er een vreemde ding op de zender waren gebeurd. Zo was de invaller de hitlijst begonnen bij nummer 1. Om te eindigen bij nummer 50. Gaan we naar 1990. Natuurliefhebbers waarschuwen voor een ecologische ramp. Als er niets gedaan wordt aan de oprukkende brulkikker. Het dier dat eigenlijk in Amerika thuis hoort, zou zich te goed doen aan vissen, eenden, salamanders. Verder zou de brulkikker in staat zijn vogels uit de lucht te plukken en op te eten. 1990. Nova Zembla, een eilandengroep ten noorden van Noorwegen, maakt een bijzonder verschijnsel mee. Het onweert er. Dat gebeurt daar vrijwel nooit. Het was er die dag ook heel warm geweest. Boven het ijs registreerde weerkundig een temperatuur van 20 graden. 1991. Het Internationaal Olympisch Comité besluit dat Zuid-Afrika weer mee mag doen aan de Olympische Spelen. Dan gaan we naar het jaar 1992. Het is een puinhoop op de Franse snelwegen. Boze vrachtwagenchauffeurs blokkeren alle belangrijke wegen. Veel vakantiegangers hebben er geen zin in hun vakantie in de file te beginnen en kiezen dit keer een vakantiebestemming buiten Frankrijk. 1994. Nederland rouwt. Na een zinderend duel verliest Oranje van 3-2 van Brazilië tijdens het WK-voetbal in Amerika. Dick Advocaat en zijn mannen mogen terug naar huis. 1995. Steffi Graf en Pete Sampras winnen dit jaar de begeerde tennistrofeeën van Wimbledon. 1996. Het is noodweer in Italië en Frankrijk eist 8 levens. 1998. In Zuid-China hebben overstromingen al het leven gekost aan 400 mensen. Vele tienduizenden zijn dakloos geworden. Gaan we naar 2000. Een Deens vakantieganger heeft op een benzinestation bij het Duitse Hannover nogal wat opschudding veroorzaakt. Hij bleef bij het tanken met zijn vinger in de tankopening van zijn wagen steken. Uiteindelijk moest de tank uit de auto worden verwijderd. De politie, de brandweer, de Duitse wegenwacht en een medisch team probeerden ter plekke hulp te bieden. Maar de vinger zwol vervaarlijk dik op. Na 1,5 uur besloten de hulpverleners de complete tank uit de auto te monteren. Waarna de man met de tankopening om zijn vinger naar een ziekenhuis werd vervoerd. Daar lukte het de vinger vrij te krijgen. Nadat de tank was teruggeplaatst, kon de 36-jarige pechvogel zijn rit naar Italië voortzetten. 2001. In Amerika wordt voor het eerst een Nationale Blonddag gevierd. De dag is uitgeroepen door een groep advocaten met blond haar.
2005, een live-opname van de Beatles-klassieker Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uitgevoerd door Paul McCartney en U2, komt de Mega Top 50 binnen. Het is een eerste nummer in de lijst dat alleen als download beschikbaar is en niet als singeltje. 2009, nieuwe concurrentie voor Windows. Google komt met een eigen besturingssysteem. Het gaat Chrome OS heten. De naam is niet verwonderlijk. Chrome is de internetbrowser van Google en die browser zal een belangrijke rol spelen in het besturingssysteem. De browser geeft straks toegang aan belangrijke onderdelen zoals de tekstverwerker of de mailbox. En tot slot 2014. De halve finale van het WK voetbal Nederland-Argentinië leveren een kijkcijferrecord op van ruim 9 miljoen Nederlanders. En zij bekeken allemaal de wedstrijd. Het is het best bekeken tv-programma ooit in Nederland. Het aantal kijkers is heel opvallend, omdat de wedstrijd pas om 22:00 s'avonds begint. Na de reguliere speeltijd is het 0-0. Argentinië wint het nemen van strafschoppen met 4-2. En tot zover de berichten uit het verleden.

0: de Bengals. Walk like an Egyptian.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: We gaan de lijst er even bij pakken. Tim Hofman, Nederlands presentator, blogger, journalist, dichter en columnist. Tim, geboren in 1988, wordt vandaag 38 jaar. Jochem Uitenhagen, voormalig Nederlands langebaanschaatser. Geboren in 1976, mag vandaag 50 kaartjes gaan uitblazen. Gert-Jan Segers, Nederlandse politicus. Gert-Jan, geboren in 1969, wordt vandaag 57 jaar. Jim Kerr, frontman en zanger van de Schotse band Simple Minds. Jim, geboren in 1959, wordt dus ook 67 jaar vandaag. Mark Elmond, Brits zanger en liedjeschrijver. Mark, geboren in 1957, wordt 69 jaar. Tom Hanks, Amerikaanse acteur en filmregisseur. Tom, die is geboren in 1956, wordt vandaag 70 jaar. En tot slot, Journey Kaagman, Nederlands zangeres van Earth and Fire. Journey, geboren in 1947. Mag vanavond, of vandaag, of vanmiddag, of heeft ze het inmiddels al gedaan, 79 kaartjes gaan uitblazen. Onze luisteraars jarig zijn vandaag, allemaal van harte gefeliciteerd. Uiteraard gaan we muziek draaien van Journey Kaagman.

Life is just a circus. Earth of Fire. De journey vandaag jarig is 79, gaat ze worden vandaag. En daarom ook dit stuk gedraaid van Earth and Fire. Heel wat anders nu. Herman Brood samen met Henny Vrienden.

deze plaat kwam ik tegen dat ik even aan het snuffelen was. In het archief, het platenarchief, kwam ik deze ook tegen. Adam and the Ant. Stand and Deliver. Ik ga vast afscheid nemen. Heel veel plezier zo direct met Pim Geurts. Tussen 12 en 2. Eindeloos Heimond. En wij gaan eruit met deze. Van de Golden Earring. Een van mijn favoriete bands. Just a little bit of peace in my heart. Maak er een mooie dag van. Graag tot de volgende keer.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond 360.

0: soothing and exciting from your Today DJ.
1: Ja, luisteraars. Nou, hier zomaar opeens een heel andere jingle in het begin van dit nummer. Maar dat, ja, ik zit scheef voor de mengtafel en dan zit ik ook scheef voor mijn schuifje. Eindeloos Eimond uit de Centpaal van Eimond 63 is gestart. Met grote dank aan Ab Jellema, die net het pand gaat verlaten. En heeft gezorgd voor een ontzettend leuke ochtendmix. Ik, het laatste half uur ben ik dan getuige. En het is toch anders. Kijk, als er een Rob erbij is, op Kezen, dan is het, is het luchtig. En dit is gewoon straight. Ja, dat is een typisch Appie. Maar goed, hartelijk welkom bij het, op deze donderdag. Het is warm. Het is, het is niet bloedwarm. Of bloed heet, maar het is wel lekker warm. En hier in, het, in de studio hebben we de airco die het fantastisch doet. En in ieder geval de gezellige donderdag is ingezet door de ochtendmix. En wij gaan vrolijk verder. We hebben ook nog wat nieuws te melden straks. Ja, dat is in de strandhuisjes tussen Wijk aan Zee en Velsen. Ja, hier... Ik krijg al eerst of ik iets zet in een strandhuisje. Er zijn er vier te koop. Maar ja, dat zijn er opknappertjes. Ja, het is vooral een grapje, maar dat, het is natuurlijk wel afschuwelijk. Dus dat zal je huisje maar zijn. En dan nou met het mooie weer. Het helemaal niks meer, alleen maar op ellende. Ik wens de getupeerden wel heel veel sterkte. En dat het misschien toch nog goed kan komen. De muziek komt voornamelijk uit 1987. Waarom, weet ik ook niet. Ik heb wat nummertjes gehoord. En ik denk, dat gaan we doen. Dat gaan we gewoon volgen. We gaan eerst naar Al Stewart. Met zijn hit destijds van On The Border.
2: En nu zit deze dag.

was de Korrel met het nummer Faceless Angel. En dat is zo'n heel bijzonder gezicht geweest zijn. Een engel zonder gezicht. Luisteraars in de Eimond, jullie zullen het wel toch wel gelezen en gehoord hebben. Er is een brief binnengekomen bij de gemeente Beverwijk in ieder geval. En daar wordt eigenlijk gesommeerd om heel direct en heel snel de plannen te laten horen. Betreffende het asielzoekerscentrum. En er zijn natuurlijk wel plekjes in Beverwijk die al genoemd zijn. En, maar het probleem is, Beverwijk wil niet. En ik zal daar geen... ik kan daar ook geen oordeel over geven, maar... Er is al genoeg. En de opmerking van uit Velsen komen ze ook al hierheen. Dus dat Beverwijk zit eigenlijk al een beetje vol. Dat wordt allemaal niet naar geluisterd. En dat zal mij toch benieuwen hoe de Beverwijkse Raad hierop gaat anticiperen. En er zijn al suggesties van mond dicht en niet elk met niet heen gaan. Er is zelfs al geopperd van het idee van... Kijk, als de overheid het wil, dan gebeurt het gewoon. En dat doet denken aan wat communistische trekjes. Dat gaat mij even iets te ver. Maar als je niet doet wat men zegt en je krijgt dan een pak op je broek... dan is de keuze misschien straks toch wel snel gemaakt. Goed, we gaan het meemaken. We gaan lekker terug naar zomerse muziek. En dat doen we met onder andere La Camisa... La Camisa Negra. En dat is van Johannes. Johannes. ik zeg ook nog wat. Maar dat is wel bekend. Maar goed, we gaan luisteren en even kijken wat allemaal lukt. Want dat is wel handig als dat ook zo zou zijn. Ja, en dan is het dit knopje. Jazeker.

0: punto. En bij dit lekkere stukje muziek hoort ook een soort nieuws uit het, in dit geval uit Heemskerk, het Heemskerkse strand. Want wat gaat daar, even kijken, we hebben dus een beetje lekker muziekje erbij. Ja, zo is dat. Op aanstaande zondag, de 12e van de maand juli, kan je tijdens een wandeling van 1,5 uur. Dat is een cornet, dat is een soort sleepnetje. En dat ga je vanaf het strand door de branding trekken. En dan ga je lekker op verkenning. En wat je vangt, bekijk je op het droge. Wat er in het net zit. En dat is elke keer weer een verrassing. Van heremietkreeftjes of krabben tot een jonge zeebaars. De Noordzee zit vol leven. Aanmelden kan via www.ivn.nl. En de start is om 10 uur bij Strandpaviljoen De Vrijheid. Deelname is geheel gratis. Eens even kijken, heb je nog meer daarvoor erbij? Nee, dat is er dus. Dat is hartstikke leuk, het wordt mooi weer. En ja, je kent die koren wel. Dat zijn die stokken met zo'n soort leefnetje met een stokje. En dat sleep je dan met het houtje over de zeebodem. En dan heb je natuurlijk garnaaltjes, die zal je ongetwijfeld vangen. En als je er heel veel vangt, dan kan je ook nog misschien s'avonds even koken en dan kan je het opeten. Verser als vers bestaat als niet. Kreeftjes en krabbetjes, het leeft allemaal in de Noordzee. En het is ook leuk om het te doen zonder een begeleiding, maar dan moet je een beetje uitkijken. We gaan door naar Friday I Am In Love van The Cure. The Cure. Mijn bril, ik kan hem even schoonmaken.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijmo.

Friday, I'm in love. En dat was van The Cure. U heeft het waarschijnlijk wel gehoord in het journaal van 12 uur. Maar ook mijn collega Rob, die stuurt nog even een berichtje. Als een reminder, denk ik. Ik had het sowieso al gedaan, Rob, want hij stond al klaar. Maar die zegt, ja, Bonnie Tyler, die is dus overleden, 75 jaar. En zij is het, heeft een paar mooie LP's gemaakt. En daar heb ik er ook wel een stuk of twee van thuis staan. Maar zij is eigenlijk doorgebroken met het nummer Total Eclipse of the Heart. En zij was ook wel een beetje genoemd als de vrouwelijke uitgave van Rod Stewart vanwege haar heese stem. En wat kan ik niet anders doen dan te draaien het nummer Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. En zij is niet meer de R.I.P.

75 jaar is ze geworden, Bonnie Tyler. En mijn grote vriend, meneer Hermes. Ja, meneer Bart. Die zei, vergeet niet. Nee, Bart, dat ben ik helemaal niet vergeten, jongen. Maar ik, dat onze, ja, nou ja, ook moet ik het zeggen, we hebben natuurlijk heel veel. Maar onze Johnny Kaagman overleden is op 76-jarige leeftijd. En collega Ab, die heeft al in zijn uitzending stilgestaan bij het overlijden van de zangeres van Earth and Fire. En ja, wij hebben allebei een soort voorliefde voor de zangeres. En we proberen ook steeds wel wat anders van haar te draaien. Maar nu gaat het niet iets anders worden. Want we gaan, ik ga draaien misschien hun, één van hun bekende nummers. En één met een videoclipje. Waarin zij een bijzonder mooi pakje aan heeft. Ik denk dat het bij de meesten wel eens blijft hangen. En we gaan, het is donderdag, dus we gaan op weg naar het weekend. En dan komt hij.

Ja, ik maak een heel afschuwelijke fout, luisteraars. Dat, ik zat nog zo in het overlijden van Bonnie Tyler... dat ik Journey ook meteen meegenomen heb. Maar ze is nog hartstikke in leven, hoor. Ze is helemaal niet overleden. Ja, nee, Bonnie wel, maar de Journey niet. Journey Kaagman leeft, 76 jaar geworden. Prachtig. Nou, we gaan gauw verder.

En dit was de mooie Johnny Kaagman. En nou, ik wens er veel sterkte, want er 79 kaarsjes uitblazen. Dat is nog wel een klusje. Maar ze zal waarschijnlijk wel hulp krijgen. En anders blazen ze maar niet uit. We gaan dan lekker door naar Cigarettes After Sex. Ja, dat bestaat nog.

Het prachtige nummer Apocalypse van de band Cigarette After Sex. En, ja, het is een beetje een zwaar nummer, maar het past wel een beetje bij het weer. Het is gewoon een beetje loom, een beetje lekker zitten, een beetje naar buiten kijken. Even denken van, oh, sta ik maar op het strand. Ja, ik ga straks nog even wat voorlezen wat ik net binnengekregen heb van mijn collega's van de televisie. Want van de website. U kunt het nieuws ook allemaal volgen op de website van Eimond 360. Dat is niet zo heel erg lastig. Maar ik zag net een artikel en dat wilde ik toch eventjes doorgeven. Maar ik zit een beetje te harken met papiertjes en dergelijke. Want ik ben het dus weer kwijt. De plantenbakker, dat was ook niet gratis spreken. Vragen. Oh ja, dat was hier. Dat is wel interessant, want je kunt, even kijken hoor, gratis een spreekuur voor vragen over gehoor en evenwicht. Dat is iets wat meer voorkomt als dat wij denken. En het is gewoon heel lastig. En als je dan vragen hebt en die je niet direct beantwoord krijgt, kijk, dan zou ik dan toch even gaan naar Heemskerk. Kijk, want wie vragen heeft over gehoor- of evenwichtsproblemen, kan ook in de zomervakantie terecht bij Bibliotheek Eimond in Heemskerk. Op 16 juli is er een gratis inloopspreekuur. Deskundige vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden, dat is de Hoornwij, geven tijdens het spreekuur advies over hulpmiddelen, behandelmethoden en technische ontwikkelingen. Dan moet ik even heel voorzichtig zijn. Een spreekuur vindt plaats van 10 tot 12 uur. En 's middags, dus 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. En bezoekers hoeven zich vooraf niet aan te melden. Ook mensen met andere vragen over gehoor of evenwichtsproblemen kunnen er terecht. Wie niet naar het spreekuur kan komen, kan een vraag per e-mail stellen aan de stichting Hoor Mij. Via info@stichting-hoormij.nl of info@stichting-hoormij.nl en dan oh, dat is lekker. Stichting nog twee keer. Nou. Dus ik zal even opnieuw. Wie niet naar het stembureau, naar het spreekuur kan komen, kan een vraag per e-mail stellen aan Stichting Hoor Mij via info@stichting-hoormij.nl. En dan onder vermelding van ter attentie van afdeling Alkmaar Eimond. Het eerstvolgende inloop- en spreekuur staat gepland voor donderdag 20 augustus. Dus mocht je daarmee zitten, ja, onthoud even, schrijf het op. Want het is erg lastig en er zijn goede behandelmethoden voor om daar in ieder geval iets mee te doen. Even kijken hoor, dan gaan wij door met een nummer. En dat is geworden. Oh, die staat. Dat is een nummer van de Three Degrees. Het is getiteld When Will I See You Again.

En dit waren de Three Degrees. En we gaan verder met nog een bekende van uit die periode. En die is ook nog steeds actief. En u hoort hem al op de achtergrond. Dat is namelijk Tom Jones met zijn It's Not Unusual.

En dit was Tom Jones, luisteraars. Maar dat is u waarschijnlijk helemaal niet ontgaan. Ik heb weer even wat nieuws. Ik zie dat ik behoorlijk achterloop om half één het nieuwsblokje even voor te lezen. Dus dat ga ik nu doen. De provincie Noord-Holland heeft samen met 6 andere provincies en het Rijk afspraken gemaakt over maatregelen die grutto's beter beschermen en hun leefgebieden verbeteren. Dat is nodig, want het gaat al jaren niet goed met de grutto. Grutto's hebben steeds minder geschikte leefgebieden en vallen vaak ten prooi aan roofdieren. De overheden willen zorgen dat het aantal grutto's in Nederland toeneemt. De grutto is een prachtige oer-Hollandse vogel die een belangrijke graadmeter is voor gezond en een biodiverse landschap. Het is onze verantwoordelijkheid om deze soort te beschermen. En bovendien vraagt de Europese Commissie erom. Dus moet het gewoon gaan gebeuren. Goed nieuws dus dat de grutto-provincies afspraken hebben gemaakt met het Rijk. En om het aantal grutto's te laten groeien. De maatregelen omvatten onder andere het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en kruidenrijke weilanden. De plannen zijn een reactie op de opdrachten van de Europese Commissie aan Nederland om de grutto beter te beschermen. Nou, er komen ook nog wat investeringen. Nou, prachtig initiatief. Automobilisten. Ik neem eerst nog steeds mijn pingeltje. Automobilisten die komende weken gebruik maken van de A9... moeten opnieuw rekening houden met met flinke verkeershinder. De Wijkertunnel gaat vanaf 12 juli tot en met 7 augustus in beide richtingen volledig dicht. Rijkswaterstaat vervangt in die periode het complete ventilatiesysteem van de tunnel en de afsluiting zal naar verwachting voor flinke verkeershinder gaan zorgen. Het verkeer wat normaal door de Wijkertunnel rijdt zal worden omgeleid via de A22 door de Velsertunnel. Om de drukte een beetje te doseren sluit Rijkswaterstaat de toeritten bij de Velsertunnel. Zonder invoegend verkeer is de doorstroom in de Velsertunnel namelijk een stuk stabieler, wat hopelijk voor minder vertraging zal zorgen. De verwachting is dat het daarna alsnog behoorlijk druk gaat worden. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. En vanaf 8 augustus is de Wijkertunnel weer geopend. En dan hebben we nog het weerbericht, doorgegeven van Rico Schreuder. Vandaag starten we de dag grijs met lage bewolking, maar vanuit het zuiden breekt de zon door. Er waait een zwakke tot matige noordenwind en het wordt 25 tot 27 graden. Morgen zijn er nog wat wolken zichtbaar, maar ook dan is het droog. De temperatuur stijgt dan naar 28, 29 en misschien al rond de 30 graden. En het is best wel een beetje erg warm voor ons toch wel. Maar goed, we kunnen ons erop kleden. En de stand is ook dichtbij, dus we maken ons druk om. Misschien een beetje een kwalletje, maar goed, dat zien we dan weer. Ga je klussen en ga je een andere dakpannen doen? Ik zou het niet doen.

En dat was Guus Meeuwis met kom van het dak af van Peter Koelewijn. Met zijn orkest, New Cool Collective, daarachter. Wij hebben nog een kleine 2 minuutjes, luisteraars. En dan is het klaar. Het eerste uur. En dan gaan we ons opmaken voor het tweede uur. Eindeloos Eimond. Alvast bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de andere kant.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

luisteraars, hartelijk welkom terug bij het tweede uur Eindeloos Eimond op deze donderdag. En er staat tot twee uur nog gezellige muziek. Jochem Meijer met een leuke anekdote. En eten met kinderen gaat hij doen. En we hebben lekkere muziek. En ik bemerk net dat ik een aantal nummers uit het eerste uur niet eens gedraaid heb. Dus dat wordt een leuke mix. We dus luisteren naar André Hazes. Met zijn oom Marie. En dat komt eigenlijk omdat we voor de pauze een lekkere sax liet horen. En nu in dit nummer ook een lekkere sax solo. En we gaan door met de vrolijke muziek. Want we gaan even kijken naar Buddy Holly. En dat is bij de oude rockers natuurlijk helemaal geen onbekende. En hij komt met It Doesn't Matter Anymore.

Ja, luister, die waren de biertjes met stenen live. En ik zat even aan een heel verkeerd knopje te draaien. Ik hoor mezelf niet meer, maar dat kan wel kloppen. Ik heb er wat vaker last van. Ook het 1987. En het was natuurlijk van de film Saturday Night Fever. Een ontzaglijke grote hit die toen gedraaid werd. En heel lang in de bioscopen ook nog gedraaid. En daarvan het succes ook financieel gezien met de verkoop van de LP's. In dat jaartal was Robert Cray, die was eventjes heel populair in 87. Want die heeft toen een aantal nummers gemaakt, waaronder Right Next Door. En dat is een prachtige nummer. En omdat we weten wat er allemaal hoe die dat allemaal gemaakt heeft, gaan we hem lekker draaien.

Robert Gray was dit met, even kijken, Right Next Door. En even kijken, we zijn nou, het is 13:50 geworden. En ik moet nog zoveel dingen doen. En ik weet niet eens of ik allemaal al...

0: En dat was het Italiaanse vakantiedeuntje. En dat was gezongen door even kijken, Francesco Napoli. En die heeft er een heerlijke, leuke medley van gemaakt. Luisteraars, het is, nou ja, het is 13:30. En dat betekent een aantal zaken. Dat het nog een half uurtje duurt, dit programma. En dat we met smart zitten te wachten op tante Carla. Want die heeft zich ook nog eens een keertje moeten melden. En dan gaan we van start met een nummer van Lulu. Of dat heet dan Lulu, laat ik het zo zeggen. Tenminste, dat denk ik jij wel. Die zingt dan Bamboe. Ja. Babau, babau, babau, babau, babau, babau. En dan gaan we daarna door met Jochem Meijer. Met zijn ervaringen over het eten met kinderen. Ik hoop dat alles gaat lukken.
1: Tante Carla. Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante ja. Carla.
1: En,
2: eigen tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.

0: dan niet thuis is, dan ga ik expres altijd ongezond koken voor de keer. Expres ongezond. Dus of pannenkoeken, en niet van die gezonde pannenkoeken. Nee. Dan ga ik naar een normale supermarkt en dan koop ik zo'n oranje-geel flesje met zo'n rood dopje. Ken je die? Daar doe je dan melk bij, precies door een streepje. Dan doe je de rode dop heel goed dicht. Tip van mij, doe hem heel goed dicht. Ja. Dan schud je 3 minuten en dan is het gewoon klaar. Is toch geniaal? Dus ik stond 's middags in de keuken. Dan stiekem voor te bereiden. Kom mevrouw binnen. Kom op Jochem, de kinderen zijn erbij. Ik zei nee, pannenkoeken. Nou. Deze leg ik je later uit, vriend. Jij gebruikt er niet alleen om mee te plassen. Nee.
1: Ah, wel. Zo. Oh, heel ordinair, die vloekt eruit, sorry.
0: Oh, boze moeder. Nou, oké, laat.
1: Sorry.
0: Ik blijf even hier staan. Nou, en als ik dan geen... spaghetti... Nee. Als ik dan... als ik dan geen pannenkoeken maak, dan maak ik... Nou, hoe weet je dat? Dan maak ik... Wat slecht. Oké, als ik dan geen... pannenkoeken maak... Oh ja, nou, dan maak ik spaghetti. En... Dit gaan we eruit knippen, hè? Oké, luister. Dan maak ik spaghetti en dan maak ik al spaghetti met rode saus. Maar om het iets gezonder te maken, doe ik wel wat groente in de rode saus. Maar ik doe met de blender erdoorheen. Ik denk, dat zien mijn kinderen nooit. En dan gaan we eten. En ik weet niet of de ouders in de zaal dit herkennen. Maar eten bij ons thuis is een dingetje. Mijn kinderen vinden het niet leuk, is gewoon een dingetje. Nou, ik heb een dochter van 10 en een zoontje van 9. Mijn zoontje gaat een beetje nasaal. Heel schattig. Nou, en... Het eerste wat mijn zoontje doet als hij aan tafel komt, is wijzen naar de rode saus. Papa, wat is dat groene? Toch geen groente? Ik zei, nee man, mama is er niet, geen groente. Ik zei, dat zijn van die groene kikkersnoepjes. Ken je die groene kikkersnoepjes met die witte buikjes? Die papa heel klein, heeft zo in de rode saus gaan.
2: Dat vind ik wel lekker.
0: Nou, ideaal. Ga zitten. Papa schrijft even, jongens, klein beetje spaghetti, klein beetje rode saus. Want het gaat gezellig houden. Jongens, ik zeg, eet smakelijk.
2: Ik vind het te heet!
0: Nou, jongens, dan pak je een lepel, dan blaas je even zo. En dan wordt het eten vanzelf weer koud.
2: Ik hou niet van koud eten.
0: Nou, halverwege.
2: Ik wil kaas!
0: Nee, jongens, we gaan eerst even proeven.
2: Ik wil kaas.
0: Papa, we mogen altijd kaas. Prima, doe maar heel veel kaas. Papa gaat even roeren.
2: Ik wil het zelf doen!
0: Nee, anders wordt het een rotzooi. Prima, doe maar zelf. Voorzichtig met roeren. Nee, dat zei ik al. Nu heb je gekroeid. Nee, schat, ik ben niet boos. Is niet erg. Ga maar even van tafel. Ga maar even opruimen.
2: Ik mag niet van tafel.
0: Ja, nu wel.
3: Ik wil ook van tafel.
0: Nee, want jij hebt niet gekroeid.
3: Nu wel.
0: Oké, voorzichtig. Aan tafel. Jongens, eet smakelijk.
2: Wat heb jij?
0: Oh, papa heeft sambal. Een klein beetje sambal in de rode saus. Beetje pittig ook van.
2: Ik wil ook sambal.
0: Nee, sambal is voor grote mensen. Prima. Heel veel sambal. Eet smakelijk.
2: Ik wil water.
0: Dat dacht ik al. Nou, hier is de water.
2: Wat is dat groene?
0: De groene, dat is een blaadje munt. Voor papa lekker.
2: Wat een vreemd smaakje.
0: Ja, zou kunnen. Oké, voorzichtig. Papa schijnt erin.
2: Ik wil het zelf doen.
0: Nou, prima. Doe maar zelf. Maar voorzichtig. Nee, nu is de water gewoon in je spaghetti gevallen.
2: Ik hou niet van soep.
0: Nee, dat is geen soep. Dat is gewoon spaghetti met water.
2: Wat is het toetje?
0: Nee, joh, gaan eerst even eten.
2: Ik wil een ijsje.
0: Nee, we gaan zeker geen ijsje doen. Die kinderen in Afrika, die hebben toch ook geen ijsje?
2: Nee, dat is heel warm. Dat smelt het toch.
0: Oké. Ik ga ijs halen. Ik moet zelf ook even afkoelen. Dus ik ga ook even ijs halen. Nou, dus ik loop mijn stad in, Leiden. En precies op dat moment kom ik mijn vrouw tegen, die net thuis komt. En ze zegt, oh, wat ga je doen? Ik zeg, ik ga eventjes ijs halen. Oh, neem even een grote bak ijs mee, want mijn moeder komt zo. Ik zeg, oh schat, wat gezellig. Nou, en ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden bij de lekkere Braziliaanse ijsboer.

En dat was Fool's Garden met het mooie nummer van de Lemon Tree. Waarvan iedereen uitgerust heeft gedacht van... hey, dat lijkt je die en die wel. Maar nee, dat was dus niet zo. Dat waren gewoon degenen die je net gehoord hebt. Het is inmiddels 14:45 geworden, luisteraars, op deze donderdag. En ik ga langzamerhand al ruimte maken voor mijn collega's Marlene en Karel... die hier straks het programma Soul Food gaan draaien. Van het 2 tot 4, als ik het goed heb. En dan loopt het programma... Dus even ruimte maken, dan kunnen ze straks beginnen met installeren. We hebben geluisterd naar Lulu met het nummer Bamboe. En de naderland, het praatje eten met kinderen. Doe dat niet rustig, Jochem Meijer. We gaan wel snel door naar een ander nummer uit 1987. En dat is Nothing's Gonna Stop Me Now. En dat is van Samantha Fox.

En dit was Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Me Now. Nou, luister, als ik zei het net al, dat ik zou ruimte maken voor mijn collega's. En ik ben nog niet uitgesproken of de deur gaat open. Hallo! Dus het komt allemaal precies uit. Ik ga even een. Even kijken, het is nog een 8 minuten. Ik kreeg nog een beetje een verlaat verzoekje binnen van Bart Hermes. Of ik iets van Guns N' Roses wilde draaien. Van een LP die ook in 1987 uitgekomen is. Nou, die kon ik niet vinden. Ik heb wel een ander nummer gevonden. En het is getiteld Yesterday's. Dus wat even nog een beetje Guns N' Roses.

Dit was het programma Eindeloos Eimond op deze donderdag. We gaan eruit met het nummer van de Elman Brothers. Met Jessica en doen een beetje de lange versie. Dit is leuk, dit is mooi. En dan wens ik jullie heel veel plezier straks met Carl en met Chris. En ik zei wel Marlene, maar Marlene is getransformeerd tot Chris. Nee, nee, nee. Ze komt nog? Oh, zo. Mooi. Maar dan ga ik ruimte maken. Ik dank jullie voor het luisteren. En dan heel graag tot de volgende keer. Morgen is Franke weer met Eindeloos Eimond. En dan hebben we zaterdag Broodje Hans. En dan maandag dan ben ik er weer. En dan gaat de week weer gewoon verder. Dank jullie wel en een heel fijn weekend.

0: verse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Tot vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Zo'n Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Zo'n Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Zo'n Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.
8: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
7: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
8: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
7: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
8: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

0: Goedemiddag, welkom bij Soul Food.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, het is donderdag 9 juli.
1: Ja.
0: En we zitten hier voor de vierde keer. Ja. En nu met z'n
1: alweer de vierde keer.
0: Ja, en met z'n drietjes. Met Chris achter de, ja, hoe noem je dat?
1: Knoppen.
0: Achter, nee, ja, het zijn schuifjes.
1: Achter de schuifjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Carl zit naast mij.
1: Ja, ook
0: en,
1: een schuiver.
0: Ja, schuifelingetje. Ja. Maar dat is je achternaam. Ja. Voor de mensen die jou niet van je achternaam kennen. Dus, maar goed. Het eerste uur gaan wij nummers draaien van jaren 60. Ja, 50.
1: Van 69 60. Tot 9.
0: Van 59 tot 69.
1: 10 jaar lang.
0: Ja, ja. En dan horen wij dus nummers voorbij komen van Motown en Memphis en Chicago, New Orleans en Philadelphia Sound, Philly Sound. En het tweede uur gaan jullie ruilen. Dan ga jij achter.
1: Ja, dan ga ik achter de techniek.
0: En dan gaan we swingen, disco swingen.
1: Precies.
0: Dus, maar goed, welkom. Donderdagmiddag, 2 uur, tijd voor Soul Food. Vandaag gaan we terug naar de absolute basis. Tussen 1959 en 69 werd in de Amerikaanse binnensteden geschiedenis geschreven. 6 platenlabels en de iconen die de soundtrack van een generatie bepaalden. We zijn gestart met onze muzikale roadtrip in de Motor City, Detroit. Ken jij het verhaal rondom Motown en
1: nee.
0: Detroit?
1: Nee.
0: Oké, nou ja, de Motown is eigenlijk motor van de auto-industrie.
1: Ja.
0: En daarom heet het Motown. Dus Motor City Detroit. En dat is de thuisbasis van Motown Records, waar gladde popsoul de hitlijsten veroverden. En niemand deed dat beter dan de heren van de Temptations. Die hebben dus net gehoord The Way You Do The Things You Do. Een nummer uit 1964. En dan gaan wij door naar de hitfabriek. Van Detroit naar het zuiden toe, de hitfabriek in Memphis, Tennessee. Want daar regeerde de... Kijk ik jou aan. Je kan het op...
1: Ja, Otis Redding.
0: Van de
1: Stax
0: label.
1: Ja.
0: En inderdaad, de onbetwiste koning van dit label was Otis Redding. Ja, dat rijmpje gaan we niet zeggen van Otis. Nee, gaan we niet doen.
1: Maar het is wel hele mooie muziek.
0: Ja.
1: In mijn idee.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. En daarom zitten we hier.
0: Ja, en we gaan zo direct luisteren dus naar het nummer van Otis Redding, Hard to Handle. En dat is een nummer uit 1968. En dat is verschenen vlak na het tragische vliegtuigongeluk. Dus dat was eigenlijk wel een heftig iets. We gaan luisteren naar Otis Redding met het nummer Hard to Handle.
1: Uit 1968.
0: Juist, toen was ik 4 jaar.
1: Ja.

0: dit waren dus nummers van Stax, label. En het was Ray Charles, Otis Redding. En nog een keer Otis Redding. En Ray Charles, het laatste nummer, What Did I Say, was uit 1959.
1: Wat zei je?
0: What Did I Say. En These Arms of Mine en Hard to Handle waren van Otis Redding. En het waren tevens mooie gospel gerelateerde nummers die werden gedraaid.

0: van de blues. Maar in de jaren 60 bewezen ze met een sublabel, ja, Checker, dat ze ook de koning van de soul waren. Hun absolute paradepaardje was Etta James. Haar stijl was fel en vol passie. En haar eerste grote solo-hit in 1960 zong ze met echte tranen in haar ogen. Want ja,
1: was de vriend kwijt.
0: Ja, haar ex-vriend die trouwde die week namelijk met een ander. Ja, daar word je ook wel verdrietig van. Ja. Toch? Ja, ja, het ligt eraan hoe je uit elkaar gaat natuurlijk. Ja. En in 1967 sloot ze het tijdperk af met een van de meest hartverscheurende soul-tracks ooit gemaakt. Luister naar Etta James met rauwe blues-vocalen en opzwepende cosmo-rhythmes. Nou, het last heeft het wat minder, hè, Etta James?
1: Ja.
0: At last. At last, toch?
1: At last.
0: Oh nee, at last. At last.
1: Ja.
0: En
1: als laatste.
0: En het andere nummer wat ze gaat zingen, dat is een live versie, I Rather Go Blind. Uit de jaren 60, Etta James.

0: naar de twee prachtige nummers van Etta James. En je kan wel horen dat ze heel zoolvol.
1: Ja, en warme stem.
0: Ja, en vol emotie de nummers zingt. Dus,
1: ja.
0: Ja.
1: Het was echt super.
0: En gaan we door naar het volgende blokje. Want waar gaan we nu aandacht aan besteden?
1: We gaan nu aandacht aan besteden aan...
0: De New Orleans, toch?
1: Ja, New Orleans. Hoe daar de soul binnenkwam.
0: Ja.
1: Ja, tijd voor een crossover naar de bakermat van de jazz. New Orleans. Hier vonden ze de soul opnieuw uit op Minute Records. De sound van New Orleans is herkenbaar uit duizenden. Super funky en tikkeltje lui in het ritme. En doorsprengt met swingende piano's. Lee Dorsey was de perfecte vertolker van deze Crescent Sainte Sound. We hoorden zijn aantrekkelijke hit uit 1961 voor New Orleans Piano Vibe. En springen naar 1969. Ja, en we gaan eerst naar 1966 met Working in the Gold Mine.
0: Ja.
1: En daarna krijgen we het nummer Ja Ja.
0: Wat betekent dat eigenlijk, Working in a Coal Mine?
1: Nou, werk in de coal mine.
0: Ja, okay. Ja. Of is dat een soort, noem je dat?
1: Maar het is, als je het ritme zo direct hoort, hoor je ook een beetje het ritme van de doen, doen, doen, doen, doen.
0: Dus een soort stoombal.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ja. Dus dat het ritme van, ja, wat je terug bent naar de velden, ja, hoe het ritme werd geboren.
0: Ja, om door het luisteren naar de omgevingsgeluiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus we gaan doen zo direct onze ogen dicht.
1: Ja.
0: En zien dan het filmpje precies. Van de coal mines. Ja.
1: En daarna gaan we draaien van Lee Dorsey. Ja, ja.
0: En dat was een kreet voor zijn vriendin, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat staat in Wikipedia.
1: Ja, ja, ja, dat staat in Wikipedia.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus hij luisterde wel. Maar dan gaf als antwoord, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: En dan in het Engels.
0: Maar eerst ging hij naar de coal mine.
1: Ja.
0: Yes, Salido.
2: Donderdag van 2 tot 4.

0: Ja.
1: Lekker hè, die saus.
0: Heerlijk.
1: Ja. Maar praten en niet alleen genieten, toch? Ja, we gaan door naar de trams.
0: Ja, de trams.
1: En welke sound is dat?
0: Dat is ook Philadelphia sound.
1: De Philly sound, hè? De Philly sound. En dat waren eigenlijk de ware pioniers van de legendarische Philadelphia sound. En ze hebben wel aardig wat classics op hun naam staan. En ook best wel heel veel, wat wij disco noemen.
0: Ja, wat de disco-stijl, ja. Maar ook hadden ze rustige nummers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En welke... Het was echt, En ze waren als groep gewoon heel bekend in heel Amerika.
1: Ja.
0: Toen al.
1: Eigenlijk hebben ze ook die hele groei doorgemaakt. Ja. Want Philadelphia Sound ontstond eind jaren 60.
0: Ja.
1: En de jaren 80 is natuurlijk echt die disco-vibe. Dus... Ja. Even kijken, we gaan luisteren naar Where Do We Go From Here? En daarna de swingende
0: Shout.
1: De Trams.

We zitten nog, geloof ik, in het blokje van Lee Dorsey. Met zijn ja-ja. En we gaan door naar de

0: staat niet op autoplay.
1: Autoplay. Even kijken hoor, dan gaan we het even een praatsessie houden. Want als het goed is, komt zo direct het nummer Shout.
0: Shout van de Tramps.
1: Ja, maar het was even een technische... ik wist niet dat de microfoon open stond. Nee. Houd op, nee. Maar dat betekent dat hij gelijk doorgaat. Dus we gaan zo luisteren naar de Tramps met Shout.

0: Ja, heerlijk weer.
1: Dat waren de trams.
0: De trams. Met de nummers. Even kijken hoor. Where do we go from here? And shout. En dan reizen we door naar...
1: Naar New York. New York. Ja.
0: Ja, vertel.
1: Ja, dat is... We sluiten onze historische reis af in New York. Ja. De thuisbasis van Atlantic Recording. Niemand belichaamde de kracht van dit label beter dan Aretha Franklin. Nadat ze jarenlang vast zat in de brave jazz-arrangementen bij een andere maatschappij, deed Atlantic haar in 1968 gewoon zichzelf zijn achter de piano. Het resultaat, een rauwe, emotionele doorbraakhit die haar direct op de toon zette. We luisteren naar het allereerste grote Atlantic hit uit 1968 en haar soulvolle afsluiter in de decennia, ook in 68, dat er enige Queens of Soul. Dus we starten met I'll Love This Man.
0: The Way I Love You.
1: The Way I Love You. En daarna krijgen we Think uit 1968.
0: Ja, Think is echt wel heel bekend. Ja. Toch?
1: Ja, je kan het wel bedenken.
0: Ja, een lekker zwijnt ook. Een nummer uit 1968. Ja, dus... Ja. Oké, we gaan luisteren naar Aretha Franklin. Ja.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Alwegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is 3 uur en we zitten nu, tenminste wij, Chris en ik, achter de microfoon.
1: Achter de microfoon.
0: Ja, ik zat te
1: wachten. Waar eerst Carol zat.
0: Ja.
1: We hebben even een stuivertje gewisseld.
0: Ja, het is best wel even flink aanpoten met muziekkeuzes en erin zetten en met Sendlex. En dat heeft af en toe zo zijn uitdagingen, ook in een nieuwe studio. Waar we eigenlijk pas actief zijn. Maar goed, we hebben eerst het heerlijke soulnummertje. Of soulnummer, sorry. Het souluur gehad. En dat heeft Chris allemaal uitgezocht. En dat is best wel ook een soort van hobby van jou, geloof ik, toch?
1: Nou, niet een hobby. Waar komt de soulmuziek vandaan? Dat ontstond natuurlijk eind jaren 50, jaren 60. En dat we het eerste uur proberen weer te geven.
0: Ja.
1: Van diverse steden en wat in Amerika allemaal plaatsvond in de jaren 60.
0: Ja, en dat groeide in de jaren 80 door naar de disco. Want in het tweede uur gaan wij los. Geen ballads, geen pauze, maar gewoon echt lekker disco, glitter en glamour. We vieren de ultieme disco queens van de jaren 70, 80 en 90. En het concept is simpel. In elk blok zetten we 2 legendarische diva's in de schijnwerpers die elk hun allergrootste hits achter elkaar laten horen. We trappen af met Diana Ross en daarna hoort u Amanda Lear. En wist je dat producer Nile Rodgers van het nummer I'm Coming Out van Diana Ross schreef? Nadat hij die 3 drag queens als Diana Ross verkleed zag in een club. Dus dat gaf hem inspiratie. En Amanda Lear was eigenlijk ook wel heel bijzonder, want zij was 15 jaar de muze van schilder Salvador Dali. Hij had gewoon 2 vrouwen. Ja. En zij is gaan zingen omdat David Bowie in de jaren 70 haar zanglessen betaalde en haar overtuigde om in de muziek te gaan. Dus wij gaan luisteren naar Diana Ross, Amanda Lear met Upside Down, I'm Coming Out, Follow Me van Amanda Lear en Queen of Chinatown. Dus een blokje van 4, Diana Ross, Amanda Lear.

0: uit. Maar een mooie carrière, toch?
1: Ja, ja, ze is al een stukje ouder dan inderdaad. Maar dat is
0: wel,
1: je bedoelt, ze presenteert op tv of wat dan ook?
0: Ja, nou, nog steeds. Ja, ze is nog steeds actief. Dus, ja, en de volgende nummers?
1: De volgende nummers, ja, dat is het tweede blokje natuurlijk. En dan gaan we naar Gloria Gaynor en Sheila...
0: Sheila en de Black Devotion, zeker.
1: Black
0: Devotion. Ja, ja.
1: Ja, ik hield me bewust even in. Heerlijk dansen op Soulfood. En we gaan meteen door naar ons volgende iconisch duo, Gloria Gaynor en de Franse popdiva Sheila.
0: En de Black Devotion.
1: En de Black Devotion, ja, ja. Wist je dat Gloria Gaynor, I Will Survive, oorspronkelijk een B-kantje was, waar de platenbaas totaal niet in geloofde? Totdat een club die DJ's de plaat oppikte en het een wereldwijde hymne werd. Sheila goot haar Franse popstijl destijds in een futuristisch jasje voor de hit Spacer. Die super funky baslijn die je redelijk dadelijk hoort. Dit die is speciaal voor haar ingespeeld door de mannen van de band Chic.
0: Van Chic Le Freak?
1: Ja, Chic.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Kwam er een beetje anders uit, maar...
0: Erg chic, hoor.
1: Ja, dat heb je. Oké. Okay. Twee topartiesten, vier top 10 krakers achter elkaar. Dit zijn Gloria Gaynor en Sheila en The Black Devotion. En de nummers zijn I Will Survive van Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor, Sheila en The Black Devotion, Spacer. En als laatste van dit tweede blok, Sheila met The Black Devotion,
0: Singing in the Rain. Ik moet denken aan MAVO 4, Ichts College. Hadden we een dansje gedaan op Singing in the Rain. En ik weet nog, weet je, met je handen ging je dat... Nou ja, goed, maakt niet uit. Niemand ziet het, maar... Die bewegingen, die zie ik altijd nog voor me met...
1: Maar dit is gebaseerd op de old, dat oudere nummer.
0: I'm singing in the rain. Ja, van... Ja, hoe heet die oude zanger nou?
1: Ah ja, soms wordt de titel wel eens...
0: Carl, ik kijk jou aan. Kom op. Nou, als mensen het weten, bellen door. Ik zie hem voor me met zijn parapluutje en dat hij in die plassen loopt te schoppen.
1: Ja, dat is het oude filmpje.
0: Bing Crosby? We zoeken het op. En anders mogen mensen het doorbellen... Nou, we gaan lekker luisteren naar het tweede...

0: Lekker die geluidjes in dat nummer. Toch? Ja. Ja. En ja, Gene Kelly. Zegt dat jullie wat? Van Singing in the Rain? Ja, he, Singing in the Rain. Oké, okay, er was een blokje
1: was
0: van
1: was de eerste.
0: Vier. Ja. Gloria Gaynor met twee nummers. En Sheila en The Black Devotion. En met dat als laatste Singing in the Rain. En nou, je luistert nog steeds naar de Disco Queens op Zoolfood. Tijd voor het derde blok. Met vier platen waarin we het podium geven aan de onbetwiste koningin van de nacht. En waarom heet ze dan Donna Summer? Ja, nou. Het schijnt het zonnetje. En het Italiaanse vuurwerk van Ravella Carra. Donna Summer scoorde hit na hit in de legendarische studio 54. Waaronder de ultieme klassiekers Hot Stuff en Last Dance. En daarna is het de beurt aan Ravella Carra. In Italië en Spanje was zij een fenomeen. Al deed ze destijds zoveel stof opwaaien dat de paus haar boycotte omdat ze een blote navel op tv liet zien. Oeps. Goed, we gaan lekker luisteren. Hè, wat wou je zeggen?
1: Een Italiaanse dus.
0: Italiaanse navel.
1: Ja, je kan de paus ertussen.
0: Maar goed, nou ja, laten we het daar maar niet over hebben. Nou ja, stilzitten wordt weer onmogelijk. Want hier zijn Donna Summer met Ravella. En we draaien als eerste Hot Stuff. Daarna Last Dance en Ravella Carra. Avant l'amour comincia tu en Fiesta. Geniet ervan.

0: dit was toch een mama appelsapje? Doe er nog maar eentje bij. Doe er nog maar eentje bij. Oh, maar goed. Nou, we zitten bijna tegen het einde aan, hè?
1: Ja, we zitten tegen het einde aan, ja. Of te weten, ja, de uitsmijter is van dit uur, toch?
0: Ja, vertel.
1: Zoals je het benoemd hebt. Ja, nou. We zijn er nog niet, natuurlijk. We hebben net deze mooie nummers allemaal gehoord. Om deze disco-trein een beetje vlammend en tot stilstand te brengen, hebben wij de absolute heilige graal onder duetten klaarstaan.
0: Mm.
1: Ja, toch?
0: Mm.
1: Twee gigantische diva's. Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Die in 1979 samen de studio indoken. Het verhaal gaat dat ze elkaar vocaal zo probeerden te overtreffen dat Donna Summer tijdens de opnames letterlijk flauw viel van vermoeidheid. Nou, dan is het al een tijdje geduurd, hè?
0: Burn-out.
1: Het leverde wel de meest swingende nummer 1 hit uit hun carrières op. Dit zijn Barbra Streisand en Donna Summer met No More Tears.
0: En wij gaan afscheid nemen.
1: En daarachteraan, enough is enough.
0: Ja, klaar is klaar. Nou, tot volgende week met de groeten van Carl, Chris en Marlene.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van IJmond 360 over onze winkel.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank gelooft wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
8: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: I told myself, life is short.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Only Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Oom tja, ka tja, ka tja, ka tja, oom. Oom tja, ka tja, ka tja, ka tja,

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Rijnmond 360.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan.

kijkt naar de kruising op het slagveld.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden, Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minimaal tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.